Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku afgelopen nacht op de laatste persconferentie voor de clash.
4: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen zeker om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
3: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Rudy Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale van vanavond wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij nog. Het Belgische wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat schrijven verschillende kranten. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Je bent dus best extra aandachtig, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
5: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
3: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran aangevallen heeft. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch zomeren.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: to the company store.
1: Zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Een stap terug doen brengt je soms verder dan een dozijn stappen vooruit.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super, super, super salon. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het parkgevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doeop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Een zomer van Golden Oldies, Noordzee Gold.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het aantal oogontstekingen in ons land stijgt snel. De apothekers merken dat ze fors meer geneesmiddelen verkopen en dokters zien meer patiënten. Je hoort huisarts Tine van den Abele.
4: Mogelijk kan dat te maken hebben met het feit dat er tijdens de hittegolf langdurig drogere lucht is. En dit kan een nefaste invloed hebben op de kwaliteit van onze traanfilm. Heel belangrijk om onze ogen te beschermen tegen infecties. Anderzijds weten we ook wel dat het nu het seizoen is van de allergieën. Die kunnen op uw oog terechtkomen en daar oogirritatieklachten veroorzaken.
3: Ook airco's kunnen een rol spelen. Die kunnen je ogen sneller uitdrogen. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn derde hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot midden volgende week hangen. Zowat 1,6 miljoen Oekraïense kinderen worden door Rusland gehersenspoeld. Op de Krim en in andere gebieden in Oekraïne die de Russen op dit moment bezetten. Dat staat in een nieuw Europees rapport. Rusland stuurt die kinderen ook naar trainingskampen om ze met wapens en drones te leren werken. Om ze dan later naar het front te sturen. Experts noemen dat mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. En dat is strafbaar. Veel zon vandaag, rond 30 graden in het binnenland. Dat is ook dit weekend zo. Plaatselijk halen we tot 33 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Een fijne morgen, dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De hele morgen Noordzee Gold.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Kuiper Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Super Salon. Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Noordzee dagklapper.
1: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Lol er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag. Ja.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje, dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
4: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten, niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd, niemand weet hoe of wat.
3: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van twee mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaming.
5: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
3: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
6: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
3: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Oostende krijgt er deze zomer een kunstroute bij. Crafts. Tot 30 september kan je deze buitententoonstelling bezichtigen op de Oosteroever. 18 kunstenaars plaatsen hun werk op plekken die zelden gevraagd worden om zich te tonen. De route verbindt kunst met de lokale handelaars en de geslaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Crafts is een initiatief van O666 in samenwerking met de deelnemende kunstenaars en handelaars op Oosteroever.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1:00 voor tot 1:00 na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
3: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.
4: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

I know I walked away and cried. I got dreams to remember.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weitz bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weitz.
4: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuw voertuig gaat aanschaffen.
3: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. De veroordeelde man van 31 uit Aarschot, die gisteren op de vlucht sloeg, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat bevestigt het parket. De man werd gisteren veroordeeld voor poging tot moord en stond thuis onder elektronisch toezicht. Na het vonnis knipte hij zijn enkelband door en vluchtte hij weg. De man zit nu vast in de gevangenis. Hij riskeert nog eens een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1:00 voor tot 1:00 na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
2: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Antwerpen zijn 5 kinderen opgenomen in het ziekenhuis na een besmetting met de stekbacterie. Ze zijn mogelijk besmet geraakt na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasgaat, dat schrijft HLN. De kinderen hadden allemaal symptomen van nierfalen, zegt Joris Monens van het departement Zorg.
4: Deze stekbacterie komt op veel plaatsen in onze omgeving voor. Dat kan uit voeding komen, dat kan ook uit contact met dieren komen of met mest van dieren komen. Dat is een zeer ernstige nierinfectie, dus deze kinderen hebben intensieve zorg nodig in het ziekenhuis.
3: Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog. De kinderboerderij is voorlopig uit voorzorg gesloten. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
3: In het Verenigd Koninkrijk onderzoekt de politie de dood van Anne Widdecombe. Dat is een ex-politica. Ze werd dood teruggevonden in haar huis met een ernstige hoofdwonde. Mogelijk werd ze vermoord. Widdecombe was onder meer een grote voortrekker van de Brexit en was extreem conservatief. Zo was ze tegen abortus en rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Widdecombe werd 78. Een sport. De spanning voor de kwartfinale tussen de Rode Duivels en Spanje begint te stijgen. Al blijft bondscoach Rudy Garcia nog altijd mysterieus over zijn opstelling. In de achtste finales tegen de VS zetten hij sterkouders als Doku, De Bruyne en Lukaku nog op de bank. Het is afwachten of hij dat nu ook doet, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Het zou bijna een verrassing zijn als hij niets speciaal doet. Hè. Waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is of hij Kevin De Bruyne opnieuw in die ploeg zet. Hij heeft niet gespeeld tegen de VS, maar het kan toch niet anders dan dat het bij De Bruyne toch ook een beetje heeft gekriebeld om straks tegen Spanje te laten zien van ho jongens, als het er echt toe doet, ja, ben ik er ook nog altijd. En dat gevoel heb ik eigenlijk ook een beetje bij Romelu Lukaku.
3: Over 2 uur is het dan zover, dan begint de wedstrijd. De opstelling die kennen we over minder dan een uur. En Tim Merlier heeft de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
7: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dat was ik precies in een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van je fiets rijden. En de keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik erbij had om tot de finish vol te houden.
3: De Noorsoren Wernskjold werd tweede, de Eritreer Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer

0: Dit is Noordzee Gold.
1: When I was young, I used to wait

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
3: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Tje, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

witte jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

gnome hachalote. En hem noem ik Bas, die dotte van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik.